0: Omroep Venlo.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: Omroep Venlo.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Ochtend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achtsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hit

Naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek.

0: Eredivisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
3: Alles voor de lekkerste barbecue.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Zet hem af te koelen, kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen...

0: Die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Open uw ogen, u weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
3: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
4: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Omroep Venlo.
1: De hits van nu. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig.

0: Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
2: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Omroep Venlo.
1: De hits van nu. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralenhof.de.
7: Open uw ogen, u weet wie ik ben. Toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
8: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Op de A76 Leen-Aken staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige ligweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
2: Bij VerdiFit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
3: Het verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Open uw ogen, u weet wie ik ben. Toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
8: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

alles met. En nog eindelijk hier zingen wij allemaal samen. Deze avond is van ons.

0: Omroep Venlo.
1: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt Rijnsgatsplein is de vertraging 10 minuten. A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
8: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen voor afrit Capelle-Zuid, 5 minuten oponthoud. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

pak en beton. Met een hoedgang op zijn lot. Waren maar karton, dan scheurde ik het kapot. De zeukmaat in de week, in het boerwodende geer. De wetsnoots met weer en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerand, door heid het heen niet doen. Ik wil de binnenkant verpakken.

ik heb Elise niet in hand of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak mij niks zo, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een band met een he of met

0: Omroep Venlo.
1: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Open uw ogen. U weet wie ik ben. Toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
3: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Hintham en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. Op de A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A29... Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor afrit Numansdorp is de vertraging een kwartier. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Voor afrit Capelle-Zuid 5 minuten. Op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
1: Open uw ogen. U weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
0: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor knooppunt Empel 5 minuten vertraging. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
9: 96.9 FM.

In hout sliep zijn wrak. Dan drink ik en heb zat aan een glaasje cognac. Dan doe ik mijn uikskes toe. Dan druim ik van wat niet kind.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem is de vertraging 5 minuten. Op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klas.

0: goed idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Maar zomer, het was druk. Ik keek naar hoop en ongeluk en geen.

0: Omroep Venlo.
1: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
2: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg, 5 minuten vertraging. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Open uw ogen, u weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
7: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
8: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.

De vorst leeft op het land als verf. De maas kraakt

0: Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achtsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A76. Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De

0: is Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Zet hem af te koelen, kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan een file op de A76. Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Gift Card. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.

In 2011 maakte Lex Uiting deze plaat voor het Zomerparkfeest. En een mooi begin om deze aflevering mee te beginnen. En wat gaan wij vandaag doen? Ja, ik zei al, het is tijd voor Sip and Summer. En bij Sip and Summer betekent er maar één ding. Gewoon gezelligheid hier op de radio. En niet zoals de afgelopen 4 weken. Heel veel zomerse muziek. Tijd voor zomerse tijden? Nee. Vandaag en ook volgende week zaterdag besteed ik alleen maar aandacht aan het Zomerparkfeest. 4 uurtjes radio, 2 uurtjes vandaag, 2 uur volgende week. En voor elk uur 1 dag de Zomerparkfeest. Dus dit uur staat vooral donderdag 13 augustus, de eerste avond. Op het programma, dus alles wat er dan voorbij komt, dat ga ik met jou doornemen. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dus je kunt je vast een beetje voorbereiden, een beetje die

En de shirts die maakt indie rock, waarbij het geen zin heeft om netjes te blijven staan. Met aanstekelijke riffs, knallende refreinen en een flinke dosis zweet. Jaagt de Gelderse band de energie van Arctic Monkeys, The Strokes en The Wombats door een eigen live sound. Sinds 2025 gaat het hard. Een uitverkochte EP-release show, gigs door het hele land en de Sonar Award 2026 als meest geboekte act op het platform. Nou. Live draait de Shirts om tempo, meebrullen en bewegen tot je benen protesteren. Aan de bar blijven hangen, gele kaart. Nou. Je denkt, mooi en aardig, Rob, maar hoe klinkt dat dan? Nou, als we weten hoe de Shirts klinkt, twee plaatjes van de Shirts ga ik voor ze draaien. We beginnen met I Feel Alive.

0: The Shirts. Komende donderdag, 7:15 vroegavond in The Compound. Yeah, en als je dan denkt, zomerparkfeest, wat is dat dan dus eigenlijk? Nou, het zomerparkfeest bestaat al 50 jaar hier in Venlo. Vorige keer begon als een straatfeest, 2 keer op de straat gehouden, daarna door naar het Julianenpark. Gratis toegankelijk meerdaags festival voor iedereen. Dus kom je niet hier vandaan en wil je een keer proberen? Nou, vanaf komende donderdagavond openen de poorten en ben je ook van harte welkom. 4 dagen lang in het Julianenpark, midden in de stad in Venlo. Ook makkelijk te bereiken met de trein, want dat ligt aan het station, mocht je dat willen weten. En denk je nou, deze indie rock van The Shirts, ik vind die een beetje te sterk. Ik ga liever wel wat anders. Nou, ik kreeg al hoofdpijn toen ik dit programma ging voorbereiden. Ik was dat programma door met. En er zijn gewoon 2 dingen die ik wil zien op deze donderdagavond. En die komen natuurlijk precies op hetzelfde moment. The Shirts, 7:15, die wil ik graag zien op de compound. Maar ook om 7:15, dezelfde tijd, op de main, het hoofdpodium, Michelle David en de True Tones. En wat is dat dan? Die brengen een krachtige mix van soul, gospel, funk en rhythm and blues, die je vanaf de eerste noot grijpt. Met haar roots in de kerk van New York en een indrukwekkende carrière op podia wereldwijd is Michelle David een performer van de buitencategorie. Haar stem, uitstraling en energie maken iedere show intens en onweerstaanbaar. Samen met haar band groeide ze uit tot een vaste waarde op festivals als Pinkpop en North Sea Jazz. Met het nieuwe album Soul Woman voegen ze een persoonlijke en bezielde hoofdstuk toe aan hun repertoire. Verwacht een live show vol groove en nummers die je optillen en nog lang blijven hangen. Ja, dat is ook komende donderdag, 7:15 banaan op de Main. Michelle David en de True Tones. En hoe dat klinkt, dat ga ik je ook laten horen. Want ook vandaag heb ik 2 plaatjes klaarstaan. Zometeen Lieve Deer. Maar eerst het mooie Yes I Am.
1: Sip in Summer.

0: and summer.
1: Prachtig. Michelle David en de True Tones komende donderdag 7:15 op het hoofdpodium. Ja, dit is de zomer van jouw leven en een speciale aflevering van Sip & Summer. Geheel gewijd aan het Zomerparkfeest en dit uur besteed ik alleen maar aandacht aan de acts die komende donderdag het podium zullen betreden. En zo ben ik aangekomen bij 7:45. Het eerste grote optreden in de tent, de grote tent. Zoe Levi. Hey, die kennen we ook, Zoe Levi. Dat is een artiest die je voelt voordat je haar helemaal kunt plaatsen. Met een mix van pop, soul en Nederlandstalige storytelling maakt ze songs die intiem klinken, maar groots binnenkomen. Singles als Iemand Anders, Patronen en 2017 brachten haar razendsnel op de radar bij het publiek en de landelijke radio. Na een sterke show op Noorderslag voor de festivals als Paaspop, Consolatie en Appelpop, plus samenwerking met de namen als Snelle, Stef Bos en Thomas Agda. Zoe Levi die brengt een live show vol emotie, kracht en verbinding. Een artiest die niet alleen zingt, maar echt iets te zeggen heeft. En ook niet geheel onbelangrijk. Ik denk dat Zoe ook wel een bepaald publiek trekt. En wat voor publiek dan? Jong en oud. Ja, dat is wel heel belangrijk. Dit is eigenlijk muziek waar iedereen wel van houdt. En als je nou zegt, ik ken dat helemaal niet, die Zoe Levi. Hoe klinkt dat dan? Nou, dat wil ik wel voor je opzetten. 2 liedjes ook van haar. Zometeen samen met Snelle, ik zing. Maar eerst, sluit me in je armen.

0: stuk.
1: Zoe Levi, samen met Snelle en ik zing. Ja, mooi is dat, hè? Nog eventjes door. Yeah, en fans van Nederlandstalige muziek. Ik heb goed nieuws voor je, want dit uurtje blijf ik eigenlijk gewoon in het Nederlands. Ik ga namelijk verder met de 8:15 op de Main. Dan komt de Joris van Rossum, beter bekend als Meteor, naar het Zomerparkvlies. Hij groeide in korte tijd uit tot een van de grootste popnamen van Vlaanderen. En met zijn warme stem, herkenbare sound en songs die direct blijven hangen, weet hij een breed publiek te raken. Sinds zijn doorbraak reist hij hit na hit aaneen. Live brengt hij precies waar een zomeravond om vraagt. Energie, emotie en duizenden mensen die uit volle borst meezingen. Dit wordt zo'n optreden dat nog lang blijft nazingen. Ja, dus dat is komende donderdag om 8:15. Grote ster hier op het Venlose Zomerparkfeest. Meteor. En ook van hem weer 2 plaatjes. Zometeen 1 op 1 miljoen samen met Babette. Maar eerst alleen. Wat wil je van mij?
2: Sip in summer.
3: Het zou fijn.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Ja, Meteor, samen met Babette. En de vorige Meteor, samen met Hanna May. En hij staat komende donderdag 20:15 op de Main. En van het Antwerpen van Meteor rijden we door naar het Leuven van Kaat van Stralen. Want zij staat een uurtje later, 20:45, op de Amigo. Ja. En dat is ook Nederlandstalig. Zij komt ook uit Vlaanderen. Maar voor wie Meteor toch een beetje te braaf vindt, Kaat van Stralen ga je fijn vinden. Nou, ze laat zich niet in één hokje duwen. Wat begon als een solo-project goed uit tot een eigenzinnige genre-overstijgende punkband met Melvin Slabbink op de drums, Anton Robberechts op gitaar en Faust de Vogelaar op de bas. Met een mix van punk, psychedelica en spoken word brengen ze een energieke liveshow vol scherpe teksten, gruizige riffs en stuwende beats. Na winst bij Soundtrack Vlaams-Brabant 2023 en residentie bij het Depot brak de band in 2025 door met de debuutsingle Stop met Wenen. En die zet ik zo meteen voor je op. Een krachtige anthem, ja, zo mag je dat wel noemen, die hen meteen op de kaart zette. De track werd een hit, won de nieuwe lichting van Studio Brussel en leidde naar hun debuut-EP Vieze Vlinder. Ja, met invloeden van onder meer Emmel en de Sniffers, Wet Leg en Fiona Apple, maar met een geheel eigen Vlaamse twist groeide Kaat van Stralen razendsnel uit tot een van de spannendste acts van het moment. Na een drukke festivalzomer met onder andere shows op Pukkelpop en Best Kept Secret en het winnen van een Mia in de categorie Alternative zijn ze klaar om elk podium in vuur en vlam te zetten. Nou, maandje geleden stond ze al op Rock Werchter, daar deed ze het goed. En nou, komende donderdag op de Amigo van het Zomerparkfeest. Ik heb hem voor Kaat van Stralen. En ik kan alleen maar zeggen, gaat dat zien. Een paar weken terug zag je dat nog bij De Slimste Mens Vlaanderen. Maar nou zeg, ja, live, hoe ze het beste is.
1: Sip in Summer.

voert ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties.

door kan gaan totdat ik me ergens verstop?

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Ja, Kaat van Stralen gaat dat zien. Een lekker potje energie op die donderdagavond op het Zomerparkfeest. En een lekker potje feminisme ook, hè. Kan ook helemaal geen kwaad. En als je dan denkt van, ja, ik vind dat wel leuk klinken. Nou, helemaal goed, helemaal prima. Geniet ervan. We komen aan bij de laatste act van de donderdag. Grote optreden in dit Zelt om 10:00. Lijpen. En Lijpen is een van de meest bepalende stemmen binnen de Nederlandse hip-hop. Vanuit Maarsen bouwde hij zonder grote mediadruk aan een indrukwekkende carrière met miljoenen streams en een loyale fanbase. Zijn kenmerkende stem en persoonlijke, vaak rauwe teksten maken hem al vroeg herkenbaar. Nou, sinds de doorbraak met Texas, Waar ik morgen ben en Ogen in je rug, blijft hij zich ontwikkelen met succesvolle albums als Levensles, Jackpot en Dagboek. Live dan brengt de Lijpen een intense set waarin energie en inhoud samenkomen. Recht voor zijn raap, zonder filter en altijd met impact. En als je nou denkt, hoe klinkt die Lijpen dan? Nou, dat gaan we ook gewoon voor je opzetten. Ook vandaag heb ik nog 2 tracks tot aan het nieuws van 5:00. En na 5:00 kom ik gewoon weer terug met Sip & Summer, de Zomerparkfeest special. En dan gaan we ons richten op vrijdag 14 augustus. Maar voor zover is, eerst Lijpen. Samen met Seven Elias en Chief. Bando Baby. Bando Baby.
0: Sip & Summer.
2: Open up

0: Sippin' Summer.
1: Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Trop een trek en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef, man.

0: is Omroep Venlo.
1: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Open uw ogen. U weet wie ik ben. Toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
3: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.

0: www.bbq.nl.
1: Haal alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
2: Omroep Venlo, 96.

0: luistert naar een uitzending van de Evangelische Omroep hier bij Omroep Venlo Radio.
1: Altijd hier voor jou.
2: Omroep Venlo.
0: Ja, dat was... Nee, natuurlijk niet Evangelische Omroep Geintje natuurlijk, maar het is wel Sip and Summer. En dan de eerste zomerparkvisitie, uurtje 2. En ik bereid je voor op vrijdag 14 augustus, de tweede dag van het zomerparkfeest. En ja... Dan begint hij om 1 uur 's middags bij de Amigo met het middag van het sentiment. En dan, ja, dat is alweer een paar jaar een traditie op die vrijdagmiddag. Entertainment voor de hele familie, van de kinderen tot aan opa en oma. De middag van het sentiment. Voor iedereen is er wel wils. Dit jaar gezelligheid, onder meer van vaar tot waar. Forever Young, Chic, Maurice Vermont en, je hoorde hem net al, Ben Kramer. Jazeker. Die behoort nog steeds tot de iconen van de Nederlandse muziekgeschiedenis. En sinds zijn doorbraak in de jaren 60 met hits als Zij, Zij, Zij en later De Clown, groeit hij uit tot een vaste waarde binnen het Nederlandse levenslied en de entertainmentwereld. In de 73 vertegenwoordigde hij Nederland op het Eurovisie Songfestival met De Oude Muzikant, waarna hij jarenlang door binnen- en buitenland toerde. Later maakte Ben Kramer ook naam als musicalacteur in grote producties als Evita Chicago en The Phantom of the Opera. En nu nog altijd, 2026, staat hij met zichtbaar plezier op het podium. Met zijn warme stem, klassieke repertoire en jarenlange podiumervaring brengt hij jou een show vol herkenning, nostalgie en charisma van een artiest die generaties met elkaar weet te verbinden. Ja, en ik draaide van hem een singeltje uit 1971, Vrede, ja, heel dramatisch. En zo divers als die morgen wordt op het zomerparkfeest, zo divers zal ook dit uur worden. Want ik ga gewoon verder. Ben Kramer die zal morgen om 3:30 op de Amigo staan tijdens de middag van het sentiment. Maar hou je nou echt niet van Ben Kramer? Ben je meer van het Limburgstalige

0: De set vol bekende tracks, nieuw werk en momenten die je niet ziet aankomen. Limburgs, eigenzinnig en met een energie die je direct meetrekt. Kom eraan, zij dit van dit jaar. Van het leven, Geneten.
1: Er wou nog het bestellen, zo eenzaam op zijn kruk. Er had een leven voor zich, de helft wou mislukt.

0: Hio. Zij behoort tot de nieuwe lichting Nederlandstalige popbands die razendsnel terrein wint. De band in Zwolle brak door met Tankstation, die je net hoorde. En dat groeide Nederland uit een radio-hit, maar ook een vaste plek veroverde in de top 2000. En sindsdien gaat het hard. Volle festivals, uitverkochte clubshows en een groeiend publiek dat elk woord meezingt. En met hun debuutalbum Leven in de Leegte en nieuwe singles als Waar ik ben, laat Hio horen dat ze meer zijn dan een hit. Hun sound is melodieus, direct en herkenbaar, met teksten die dichtbij komen. Morgen kun je ze live zien, 5:30 op de Main. Hio dus uit Zwolle. En ik blijf dit uur heel veel in Nederland, moet ik zeggen. Want Ben Kramer uit Nederland, Jontana Maastricht Nederland, Hio, buurt van Zwolle Nederland. En zometeen vlieg ik door naar Amsterdam voor Sophie Straat. Voor de rest ga ik nog één keer naar Engeland met Circa Waves. Ik ga naar België voor Rocco Granata en Young Yellow. En dan nog een keer terugkomen voor Broederliefde. En die komen van Rotterdam. Dus ja, het is een heel Nederlands uurtje. En ik had hem al gezegd, Sophie Straat. Zij is de opvolger van Hio op de Main om 7 uur. Dan beweegt zij zich op het snijvlak van muziek, kunst en activisme. Met haar achtergrond. En wat voor achtergrond hebben we het dan over? En de documentaire fotografie, heel anders. Ze heeft een hele scherpe blik op de wereld. Maakt ze Nederlandstalige songs die persoonlijk voelen en tegelijkertijd maatschappelijk raken. Sinds haar debuut brak ze door met een eigen geluid waarin smartlap, punk en elektronica samenkomen. En met haar nieuwste werk duiken ze nog dieper de experimenten in, met invloeden van breakbeat tot bossa nova. Live vertaalt zich dat naar een intense en gelaagde show waarin muziek, verhaal en energie samenkomen. Ja, dat is morgen. Of komende vrijdag om 7 uur op de Main. Sophie Straat. Ja, gaat dat zien, gaat het horen. Het is niet de eerste keer dat ze op het Zomerparkfeest staat. Nee, allesbehalve, die heeft er al vaker gestaan. En nou gaat ze van de tent naar de Main toe. Geen slechte keuze. Dus gaat dat vooral zien. En dan gaan er vooral van genieten.
1: Umroep Venlo.
2: Slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.

0: sexy. We are sexy bitches, yeah.
1: Weet je nog dat wij het nog als levende deden? Elke nacht werd ik wel een keer of 7 bereden. We bedreven tevreden, de liefde. Ik was gesteven beneden, maar dat is even geleden. Want nu krijg ik een slappe van je slappe tieten. Van je reet ga ik zeker niet met sappen schieten. Je streelt te hard, je krast te zacht. Is mijn vaste klacht. Bovenop ben je niet geil, maar zwaar. Nooit krijgen we elkaar klaar. Je rollenspel is ongeloofwaardig en je dirty talk is onpeilbaar raar. Je bent een zeester waardoor ik doodzaai stoot. But there's one thing that floats my boat. Als je losgaat op mijn

uitgaan, dan kan ik hier helemaal door een ruit slaan. We kunnen elkaar gewoon niet uitstaan. We hebben elk twee ouders en ik haat die van jou. Is zijn melkveehouders, je haat die van mij onterecht. Je hamert maar door als een bonte specht. Op alle fronten slecht is onze relatie. Een fijne sensatie wanneer ik je kwaad zie. Met je rode kop zo driftig, onze band is giftig. We hebben geen fusieband, we staan constant in de ruziestand.

0: Oeh, ja. Je denkt, wat is dit nou? Nou, vrijdagavond, 8 uur in de chat. Ron van Zalmsaus. En Ron van Zalmsaus is het muzikale alter ego uit het absurdistische universum van Tom van Kalmthout. En die kennen we allemaal van tv, van Rundfunk en ook in de theaters. En met een beetje vies met z'n drieën brengt hij een knotsgek rap klein kunstmuziek theaterspektakel waarin niks helemaal logisch is, maar alles precies klopt. Samen met zijn gelegenheidsband de Tagliatelli's, onder leiding van klankkameleon mevrouw Reinink en glittergitarist Rory Ronde in de gelederen, ontstaat een show vol catchy tunes, vieze beats, zweterige solo's en rijkelijk rijmende chaos. Verwacht een optreden dat schuurt, verrast en je keurig opgevoede zelf serieus op de proef stelt. Ja, dat allemaal, dat is dan ja, nou, heel apart.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Yes, en bij Omroep Venlo is het aangekomen voor...
2: Turn up the bass. Dance classic.
0: Jawel, ja. Bij dit programma Sip and Summer hoort ook een zomerse Turn up the bass dance classic. En ik kan je vast verklappen, voor komende week is mij dat niet gelukt. Dus volgende week moet je hem even missen. Maar vandaag heb ik er eentje die en op Turn up the bass stond en zomers is en ook nog met de parkfeesten te maken heeft. Nou, denk je, wat heb je nou weer voor onze petto op? Ik ga het je vertellen. Ik heb het over Rocco Granata en de Incarnations. Wauw, met Marina uit 1989. En dat is een Turtlebase Dance Classic die ik kan koppelen aan zo'n parkfeest. Waarom? Nou, de Vlaams-Italiaanse zanger trad een aantal jaren geleden op tijdens het ZPF. En destijds mocht ik hem in zijn trailer interviewen voor Omroep Venlo Radio. En, kijk eens, de man bleek ontzettend aardig en gastvrij. Want niet alleen nam hij alle tijd voor het interview, ook werd ik uitgenodigd voor de borrel en dronken we samen een mooi glas rode, uiteraard Italiaanse wijn. Nou, het gaat natuurlijk over Rocco Granata. En zijn grootste Marina die kreeg in de zomer van 1989 een nieuw leven. Een aantal Belgische producers die zich voor deze gelegenheid The Incarnations noemden, gaven de track een nieuwe sound, meer richting de toen, zeker in België, populaire new beat. Volgens het aantal was het meteen ook de doodsteek van de new beat. Dat is dan weer iets anders. Maar het resultaat was pop met een mediterrane zomerse sound, maar stukken minder traditioneel dan het origineel. En voor Rocco was het gewoon een opleving in zijn carrière. En zijn grootste hit ooit. De Turn Up The Bass Dance Classic voor vandaag. Afkomstig van Turn Up The Bass nummertje 4 uit 1989. Rocco Granata en The Incarnations met...
3: Thank you.
4: Hey DJ, give me a fat beat!
5: Na het knallende succes van nummer 1 is het nu weer raak. Turn up the bass, deel 2. De heetste hip house acid en new beat. Stampende hits. Turn up the bass, 1 en 2 van elkaar.

0: Yes. Wat was dat alweer voor een geweld? Na Rocco Granaten en de Ergenesis met zijn 1989 remix van Marina hoorde je net. Vrijdagavond, 9 uur, de main Circa Waves. En die maken indie rock die direct blijft hangen. Je hoort hem al lekker, hè? Een bandje uit Liverpool. En die brak door met de single die ik net draaide, T-shirt Weather. En groeide uit tot een vaste naam binnen de Britse indie scene. Hun sound is energiek, melodieus en gebouwd op sterke refreinen die je al na één keer meezingt. Nou, dat hoor je wel. Met meerdere albums en optredens op festivals als Glastonbury en Reading and Leeds heeft Circa Waves een solide live reputatie opgebouwd. Ook met de recent werk laten ze horen dat ze blijven ontwikkelen zonder hun kenmerkende feel-good energie te verliezen. Verwacht een set vol tempo, herkenning en indie anthems die het publiek moeiteloos meenemen. Ja, lekker is dat, hè? En gewoon omdat het zulke fijne muziek is, dacht ik, weet je wat? Ik kan gewoon nog wel een plaatje van die gasten opzetten. Jawel. Jorden, bij vorige uur had ik van elke artiest al twee dingen. Het muzikaal programma op de donderdag is niet zo heel uitgebreid. Er zijn wel heel veel andere toffe acts, film, een beetje theater. Dans, heel belangrijk op de donderdagavond, maar die vrijdag. Ja, die is toch wel een zeer muzikaal programma. Maar voor deze band, gewoon omdat het heerlijke feel-good muziek is, net al T-shirt Weather. Uit 2015, de debuutplaat. En dan nou. Uit 2018, hun single Movies. Ja, we rocken weer.
1: Sip in Summer. Kiss me.

0: Blik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Yes, je luistert steeds aan Omroep Venlo Radio. Sip and Summer is wat je hoort. Een zomerseditie van de reguliere Sip and Saturday. En deze week, maar ook vorige week, helemaal gewijd aan het zomerparkfeest dat de komende donderdag los gaat barsten in het Julianapark in Venlo. Mocht je niet weten wat dat is, nou, heel interessant. Het grootste meerdaagse festival, wat ook nog gratis toegankelijk is voor iedereen. Dus kom je niet uit de buurt? Nou, het ligt aan het station in Venlo, dus je kunt hier met de trein komen. Parkeren kan ook, er zijn wat parkeergarages in de buurt. En met de fiets kom je natuurlijk ook een heel eind. Ja, wat mag je verwachten? Heel veel muziek, maar ook andere culturele invloeden, zoals film, het stukje theater, cabaret komt wel vaak voorbij. Dans komt voorbij, mode komt voorbij. Dus laat je vooral verrassen. 4 dagen lang vanaf komende donderdag. En in dit tweede uur richt ik mij op de vrijdag. Nou, wat was er dan? Wat je net hoorde was Circa Waves en hun singeltje uit 2018 Movies. En zij spelen vrijdagavond om 9 uur op het hoofdpodium op de Main. Goed. Ik was al een keer in België geweest, dat was voor Rocco Granata. Die was een paar jaar geleden daar, maar helaas dit jaar niet. Wie wel komt uit België, dat is Marcel van de Goot. Ja, wat is dit dan? Jong, Yellow, ja zeker. En wie is dat dan? Nou, dat is een Belgische rapper en hij doet het goed. En na het succes van zijn debuut Marcel en het magnetisme van de Goot staat Jong Yellow opnieuw in de spotlight met Benny, de banaliteit van ons bestaan. Nog voor de release waren shows uitverkocht en groeide de verwachting niet vreemd, want zijn eerste plaat leverde hits op en bracht hem naar grote podia en festivals. Een paar weken terug stond hij nog in het Belgische Rotslaar op Rock Werchter. Dat is niet slecht als je daar terechtkomt. En op zijn nieuwe album kiest Young Yellow opnieuw voor een verhalende aanpak. Hij zoomt in op het leven van Benny, een personage dat vastzit in de Rat Race en steeds verder van zichzelf verwijderd raakt. Het resultaat is een persoonlijke en eerlijke plaat over druk, keuzes en de zoektocht naar betekenis. Live vertaalt zich dat naar een set die zowel meeslepend als direct voelt, met ruimte voor energie, emotie en herkenning. Luister naar Luchtkasteel.
0: Sip and Saturday, Roboscope.

Ja, zo divers kan het zomerparkfeest zijn. Hè? Van het feminisme van Kaat van Stralen en van Sophie Straat tot deze negers die niet zo heel erg aardig zijn voor vrouwen. Het past allemaal in hetzelfde programma. Goed, wat heb jij allemaal gehoord? Jij hoorde als eerste Young Yellow uit België. Hij staat om 9 uur op de Amigo. Dus als je niet houdt van die indie rock van Circle Waves, kun je altijd nog naar de hip-hop van Young Yellow gaan. En net Broederliefde, zij staan om 11 uur op de Main. Nou, we kennen hem van zijn groeide vanuit Spangen, Rotterdam uit tot een van de succesvolste groepen van Nederland. En met hun unieke mix van hip-hop, Caribische invloeden en aanstekelijke hoeks scoorden ze talloze hits en veroverden ze de grootste podia van het land. Van Ahoy tot het stadion van Sparta. En met albums als Gevoelig Feestje en Hard Work Pace of 2, waar net die plaat vandaan kwam, schreef de vriendengroep muziekgeschiedenis. Dat laatste album stond maar liefst 14 weken op nummer 1 en leverde hits zoals Jingo, Alaka en Ik Was Al Binnen en Jordi Net. Nou, wat mag je verwachten daar? Een set vol zomerse vibes en tracks die je woord voor woord mee schreeuwt. Goed, je hoort de piano al, dus voor mij tijd om afscheid van jou te nemen. Volgende week zaterdag, dan ben ik weer met Sip en Summer. En dan zit het zomerparkfeest alweer van 50% op. Hè? Ja, oftewel, het gras is half vol. Dat kunnen we nog zeggen, we hebben nog de helft te gaan. Dan bereid ik je voor op de zaterdag en op de zondag van het zomerparkfeest. En over 2 weken, dan is het 22 augustus. Dan is het alweer tijd voor de allerlaatste reguliere Sip and Summer. En daarna 29 augustus, dat is over 3 weken, dan is de pret voorbij. Dan is het gewoon weer Sip and Saturday, zoals je hem gewend bent hier bij Omroep Venlo Radio. Ik laat jou voorlopig eventjes alleen met nog een hele fijne plaat. Zometeen nog eentje van Broederliefde om mee af te sluiten. De grootste hit die ze hebben gehad. Ook weer van het album Hard Work, Peace Off. Maar voordat het zover is, zeg ik dankjewel voor het luisteren. Ga je vanaf donderdag naar zo'n parkfeest? Wellicht tot daar. In ieder geval wens je vast heel veel plezier. En voor nu zal ik zeggen, geniet van je vakantie. Geniet van je weekend.

0: is Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Open uw ogen. U weet wie ik ben, toch? U denkt mijn verhaal al te kennen.
3: De laatste speeldagen van de Passiespelen zijn aangebroken. Meer dan 20.000 bezoekers gingen u voor. Beleef de beste Passiespelen ooit. Boek vandaag nog via passiespelen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
8: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
0: Omroep Venlo, 96.0.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Nwiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm. En vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanaganmeer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

klozenet. En nog eindig hier zingen wij allemaal samen. Deze avond is van ons.